0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan de openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
4: Good morning. Zurich.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, goedemorgen, de jaren 60 zijn van ons. Hè. Hier is Dietrich in de morgen 7 uur.
3: From the Beverly Hills.

open, maar in dat geval, liefde is een beetje moeilijk. The Beatles en Can't Buy Me Love. Goedemorgen, welkom hier in de wakkere wereld bij Dirk. We gaan proberen om langzaam maar zeker onze ogen over wat open te zetten. Het is de break, de weekuitzending, zoals dat officieel heet, vandaag van woensdag 26 augustus.

dans je de hele nacht met mij, maar dan en français natuurlijk. Tonia, een grand bateau hier. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Het is de bedoeling dat we tot aan 11 uur samen een beetje wakker worden. Na, na, na, na. Hey, hey.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Zo vertelt het wel van I Told You So. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Zijn twee verliefde tieners en die zitten zo op een bankje. En het meisje vraagt aan de jongen: wil jij willen zien waar ik aan mijn blinde darm ben geopereerd? Ja, graag, antwoordt de jongen enthousiast. Antwoordt dat meisje: daar, in dat hele grote gebouw met al die ramen.

en altijd maar lager en lager en lager met de touw of met de stok. Au, au, au, au, au, au, au. Moeilijk hoor. Soul Limbo van Booker T. En de MG's natuurlijk. Hier op Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Jim Croce.

0: niet te veel regent en de wind staat goed, dan moet dat kunnen. Hè? Hop, hop, en away van de Fifth Dimension natuurlijk. Hè? Goedemorgen. Hey, wil je ook een plaatje aanvragen? Surf naar onze website, ga naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes en vraag een plaatje aan voor onze Zoobox. Die wordt vanavond uitgezonden vanaf 6 uur.
1: The sound of the 60s.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Vincent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Dieter Kinmorgen. Het is ondertussen 8 uur. Word maar wakker.
2: From the Beverly Hills of

beetje huilen in de regen als de temperatuur dan mee zit zoals vandaag, dan is dat niet zo heel erg natuurlijk. Major Lance, goedemorgen bij Zoo natuurlijk. En dit zijn de Kings met Lola.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, E-nummer 0497

0: Fix it met Sidefix.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

hard. Hij blijft een beetje hangen, hè. Trrr, Lopez. En Amerika, hier op Zoo, uit de tijd toen het nog het land van de grote belofte was.

0: Ja, die komt terug.
1: Dat zou zomaar uit een verkiezingsslogan kunnen zijn. Hè. Bij de volgende verkiezingen kom ik terug. I'll be back. Een plaat van de Beatles natuurlijk. Goedemorgen. Hier, Diederik in de morgen. De jaren 60 zijn van ons. En wat een platen. Dit zijn de Four Seasons. Working my way back to you, baby.

0: heel eventjes wachten zijn. Misschien morgen, misschien overmorgen of volgende week of volgende maand. Maar het komt eraan. Someday we'll be together van The Supremes. Nobody plays more 60s.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

zo een van die plaatjes waar we heel wat uitvoeringen van kennen, maar dit is de uitvoering van B.G. Thomas en Hooked on a Feeling. Hier is Zoo, goedemorgen, welkom. Wil je ook plaatjes aanvragen, surf naar onze website, ga naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes en vraag je eigen plaatje aan voor onze Zoobox.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, woensdag 26 augustus. Het is ondertussen 9 uur. Ik ga ze bijna non-stop achter elkaar draaien, zo tussen 9 en 10.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jones, Funny Familiar Forgotten Feelings. Ja, naar van William Smokey Robinson uit het midden van de 60s. En We Are Going to a Go-Go, maar dat is voor straks natuurlijk. Hè. Straks in de sense ook. We hebben Julio Iglesias, Brenda Lee, Adlibs komen voorbij. En over weinig ogenblikken Petula Clark. Zoo Radio. Zoo.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien

0: wenst, kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meereigen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meereigen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meereigen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Good morning.

dan een aantal grote hits in het begin van de jaren 70. De grootste hit was zonder enige twijfel How Do You Do, maar dit was er ook eentje natuurlijk. Yukulala loopy, yukulala dee. Een hele mond vol natuurlijk. Dit is Stevie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, wij breken de week. Het is de woensdagse uitzending van 26 augustus, 10 uur.
2: From the Beverly Hills.

zoveel keren gecoverd, maar dit was de enige echte en originele natuurlijk. Goedemorgen, hier is Zoe, de jaren 60, die zijn van ons. En ik ben Diederik, ik draai je met veel plezier bijna helemaal non-stop achter elkaar. Straks de Champs, Eric Clapton en Chubby Checker, maar eerst Lou.

Zoo Radio. Zoo Radio.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank, niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Beautiful Lana, 1961. Gladys Knight daarvoor, Dave Clark 5. En Sandy Shaw, There's Always Something There to Remind Me. Jawel, straks hier op de radio bij Sophie op de koffie na 11 uur.

Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Yvan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yvan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

0: Fix It met Sidefix.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

Ja, vind je dat goed? Oké, dan Would You Like to Swing on a Star? Kennen we van Bing Crosby. Dit was de uitvoering van Spooky en Sue. Jongens en meisjes, dames en heren, zometeen hier op de radio tussen 11 en 2. Sophie Lanois. En bij Sophie op de koffie. Ik doe het vanmiddag weer bij Diederik in de middag. Tot dan.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. We breken de week vandaag op woensdag 26 augustus. From the Beverly Hills of Antwerp.

ben Sophie en dit is Zoe, die jaren 60, die zijn van ons. Welkom alvast in het midden van de week voor een nieuwe Bij Sophie op de Koffie. Dat waren The Trucks en Love is All Around. Je moet het alleen zien, ruiken of voelen. Daarvoor was er Gilbert O'Sullivan en nog daarvoor You Were On My Mind. Straks Manfred Mann en Cliff Richard, maar eerst Sheila en Rengo.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.com.

Laat mij maar zijn wie ik ben. Don't make me over. Dionne Warwick. Daarvoor Brian, die een tijdje in Gent woonde en bij ons zijn grootste hit scoorde in 1969 met Give and Take. En nog daarvoor de Rolling Stones, Goodbye Ruby Tuesday. Je bent bij Sophie op de Koffie in de jaren 60.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat dat straf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
10: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
11: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Chris Montez en Let's Dance. Een flinke nummer 1 hit uit 1962. Daarmee is het bijna 12 uur hier bij Sophie op de Koffie. Zometeen zullen we eens kijken welke artiesten er tussen de boterham liggen. Maar eerst nu de Bobby Fuller 4.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Je bent bij Sofie op de koffie en dit is The Middle of the Road.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Zo, dat waren de Shadows. Dit is Sue en ik ben Sophie en reizen bijna non-stop tot aan 2 uur vanmiddag. Tussen 12 en 2 drinken wij de koffie en lunchen wij in muzikaal gezelschap van James Lloyd, Twinkle, maar eerst de Isley Brothers. Super

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
6: Good afternoon.

Carpenters, origineel een Motown hit, maar in 1974 opnieuw op de plaat gezet op het album Horizon. Alsjeblieft, postbode, please, Mr. Postman. You can dance.

Ik ontmoette hem op een maandag. Gelukkig was er een AED-toestel in de buurt, want My Heart Stood Still, That Do Run Run van de Crystals. En dit zijn de Tremolos.

0: Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is bij Sofie op de koffie, nog tot 2 uur. From the Beverly Hills of Antwerp.

Neem mijn hand, want ik ben nieuw in de hemel. I'm a Stranger in Paradise van Jimmy Foster. De Lemon Pipers daarvoor en nog daarvoor Beautiful Sunday. En dit is Herb Alpert.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrie.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilden.

Ja, goed gekeken en goed gevonden. I Found a Love van David Garrick. En daarvoor Gene Chandler en The Duke of Earl. Straks The Chiffons, Neil Diamond, Keith West en Millie Small. Good.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Paul McCartney schreef een nummer tijdens een treinreisje tussen twee stations en het zou de meest gecoverde plaat ter wereld worden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Bij Sophie op de Koffie. Heel graag tot morgen, net na Diederik in de Morgen. Tot dan, daar!

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, woensdagmiddag hier is zo. Goedemiddag, hier is Diederik in de middag.
2: From the Beverly Hills.

doet mij denken aan, het is weer voorbij die mooie zomer, maar dat is nog niet helemaal zo, want we hebben nog zomer tot 21 september. Dus kom op, niet zo pessimistisch. Hier is Zoo, goedemiddag, wil je ook plaatjes aanvragen voor onze Zoobox bijvoorbeeld? Dan surf je naar onze website, je gaat naar zoo.radio, dan klik je door naar verzoekjes en dan vraag je zelf je eigen verzoekplaatje aan en dan wordt dat uitgezonden in de

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress. Tijd om los te laten.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen

Regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat.

0: een klein beetje bedorven ook. I see it, I like it, I want it. Van Shirley Ellis, die we nog wel kennen van The Name Game natuurlijk. Hier is de Zoo, de jaren 60 zijn van ons.
1: Broadcasting to the world.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jolene van Dolly Parton. Hier is Zoo straks om 5 uur onze top 5 at 5. En in die top 5 at 5 keren wij vandaag terug naar de Amerikaanse hitparade van 1962. Die van woensdag 26 augustus. Maar we zetten de klok scherp op 25 augustus 1962. De Amerikaanse hitparade. Straks om 5 uur in de top 5 at 5. En nu Bert Kamfert.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij een maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, oké. Goedemiddag. Het is woensdagmiddag. Het is ondertussen 3 uur. Hier is Diederik in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

voor de mensen die het niet helemaal goed begrepen hebben. En I Love Her, 1964. The Beatles, Buddy Holly daarvoor, Everyday. En Telstar van de Tornado's. Plaatje ging over de eerste officiële commerciële ruimtesatelliet.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september World Cup Free Cushion. Mis het niet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het West-Nijl-virus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, we doen de week echt letterlijk vandaag in twee, want het is woensdagmiddag. Hier is Zoe, hier is Diederik in de middag, het is 4 uur.
3: From the Beverly Hills of

0: Ja, hoe het vandaag zit, dat weten wij. Maar hoe zal het morgen zijn? The Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow? En daarvoor... Ja, en maar blazen natuurlijk. The Living Doll van Cliff Richard.
1: Worldwide at zoo.radio.

thuis niet zo tevreden mee geweest zijn. De Free Electric Bands hadden andere plannen voor Elbert Hammond in dat geval. Hey, goedemiddag. Hier is Zoe, hier is Diederik in de middag. Straks om 5 uur de top

1974 eerst een grote hit bij ons, voor Queen and the Killer Queen. Straks de top 55. Om 5 uur keren wij terug naar de Amerikaanse hitparade van 26 augustus.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

is allemaal een beetje minder sinds jij weg bent. En sinds You've Been Gone uit het midden van de 60s van de Four Tops. En de Cats daarvoor, One Way Wind. En Wiltura 797204.

0: Let's have a party tonight, want elke avond moet goed zijn om feestjes te maken natuurlijk. Hier is Zoo, je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen, op 104.9 en 107.6, maar ook op DAB+, in Groot-Antwerpen.
1: Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice.

0: werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paske Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paske smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paske, voor groot en klein.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jawel, hier is zo. Goedemiddag, het is Diederik in de middag. Ik doe het hier nog tot Tim terug is, want binnenkort is hij weer terug van vakantie natuurlijk. Ik mag het volgende week nog een hele week doen. Hier straks de top 5 uit 5. We zetten onze jaarmeter terug naar 26 augustus 1962, de Amerikaanse hitparade. Zometeen na 5 uur, de Rolling Stones. Don't you

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Goedemiddag. We gaan terug naar 1962, de Amerikaanse hitparade in de top 5 at 5.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Wat een mooie muziek, hè.
1: Rachel, de man van I Can't Stop Loving You, had ook nog andere hits natuurlijk. You Don't Know Me en Sheila van Tommy Rowe. We zitten volop in 1962. Het is de hitparade, de top 5 uit 5 uit Amerika, uit de Verenigde Staten, van woensdag 26 augustus.
2: Top 5 uit 5. The sound of the 60s.

het is niet altijd even makkelijk. Breaking Up Is Hard To Do van Neil Sedaka, zonder enige twijfel een van zijn bekendste plaatjes. 1962, de Amerikaanse hitparade, zijn we volop mee bezig in onze top 5 at 5, die van woensdag 26 augustus. Daarvoor van die dingetjes, zo of niet, kleine dingetjes van Bobby Darin. Dat was onze nummer 3 natuurlijk. En nu op de radio onze nummer 1, Little Eve and the Locomotion. Haar bekendste plaat, zonder enige twijfel, werd geschreven door Gary Goffin en door Carole King.

0: Wayne.
1: Het is Engelbert Humperdinck, een gouden Engelbertje. En tel me quando. Vertel mij wanneer zal het gebeuren. Volgens de poppies gebeurt het nooit meer. C'est l'histoire.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Je auto naar de haaien?

snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, wat doe jij zo de hele dag? Watching Scotty grow, dat gaat langzaam, maar wel heel zeker natuurlijk. Hè. Daar zit het hem, ja. Hier zit het hem in Hiskis.

even. Ja, nog heel even. Het komt. Dus hang on in there, baby. De jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoo. Daarvoor hadden we hier op de radio Tom Jones en de Green Green Grass of Home. En nog een andere tranentrekker. I did what I did for Maria van Tony Christie.

Dat is zo straks hier op de radio als je naar ons blijft luisteren. Om een uur of zes onze eigen Zoobox. Daarvoor kan je plaatjes aanvragen. Surf naar zoo.radio en klik dan door naar

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383.

Ja, die kennen we nog van Don't Stop the Carnival of the House that Jack Built. Hi Lily, Hi Lo van de Ellen Price set. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was hem, Diederik in de middag op woensdagmiddag. Er is er weer eentje morgen, donderdag natuurlijk. Hè. En om 5 uur is er dan weer een nieuwe Top 5 at 5. Zometeen hier op de radio, jullie aangevraagde plaatjes tussen 6 en 8 in de Zoopbox. Nog een heel fijne woensdag. Hè. Hoi!

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, hallo en goedenavond. Jullie aangevraagde praatjes komen eraan in de Zoobox. Het is 6 uur. From the Beverly Hills event.

0: Of kijk op ivanpelt.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo.
1: Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Good evening.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september World Cup Free Cushion. Mis het niet.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privé-sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress. Tijd om los te laten.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische

0: Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: U bent hier bij de rioolkraak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Eén iemand gaat de zes politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5,1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Attersee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen een toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op en dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Good evening.
4: Hey. Hey!

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
5: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
5: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Eén iemand gaat de zes. Eén iemand gaat de zes politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5,1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Attersee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen een toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op en dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de

0: assortiment aan gras-, zit-, robot- en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Eén iemand gaat de zes. Eén iemand gaat de zes politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5,1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Atterzee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen een toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op en dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
4: Huh?
3: Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw of een links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vindt. Uurt bij Ribarent.
8: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
9: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9.

0: bestellen, dat is donkers bellen.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.com.

0: eerste pasken gemaakt.
1: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be.